Bad boy got big K Lowin radio, Kelowna. Get more gem gem moka wedal cake in Nagan Wine. A queer back, but don't catch a chava enemy and eating a quarter lot. Enemy, kappa, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie,